Ik heb van Mr. Fett die eerste keer ontmoet bij een matinee club in Kaapstad, zijn middenstad, genaamd Die Base. Hij heeft gewoonlijk bij die deur gezet. Later heb ik voor DJ E20 op diezelfde plek ontmoet, toen hij ook daar als op DJ begon te optreden. Ik heb bij Ramon van die BVK Concept in deze plan voor Afrikaanse rap project gehoord. Hij heeft voor mij gezegd dat ik zal binnenkort samen met Dion aan een nieuwe rap project zou werken. Later heb ik voor Dion gaan zien. Hij heeft mijn idee aan mij verduidelijk en gezegd dat Ashley, a.k.a. Mr. Fat, ook daarbij betrokken zou wees. Aangezien daar op daardie stadium niet te veel op die muziekgebied voor mij aan die gang was, nie, het ik onmiddellijk ingestemd. Ik heb nooit voorheen een song in Afrikaans geschreven, maar ik was optimistisch dat ik dit zou kon doen. Hij heeft een paar beats met mij gedeeld, voor mij een onderwerp op twee gegeven om oor te schrijven en ik heb dit gedaan. Ik heb geen idee gehad wat BVK voor die Kaap of voor hiphop betekent het. Nie. Ik heb mij niet te veel aan die wereld om mij gestuur. Nie. Ik heb in mijn eigen wereldje geleefd, maar een dag heb ik besef dat mensen anders tegenwoordig mij optreden vanweer die hele brasse van die Kaap titel. Dit is toen ik besef het dat BVK betekent iets voor mensen en ik was zoals like, wauw.

0: At the Pulse Race.
1: Prophets of the City was die eerste groep wat rapmusiek in Afrikaans opgeneem het. Ek het gedink dat wat ons gedoen het, niet was nie. Ons was wel die eerste wat full-length album in Afrikaans opgeneem het. Maar wat die concept van rap in Afrikaans betref, dit het nie vir my gevoel asof ons die pioneers was. He. Later het ek gesien hoe al hoe meer kunstenaars in Afrikaans skryf en rap. En dit het my trots laat voel dat ons daar die inspiratie kon aanbied. Ek dink waaroor ons gerap het was makkelijk om te verteer. Dit was hoofsakelijk oor prettige onderwerpe en ons het dit doelbewus eenvoudig hou. Die idee was nie om vir mense te wys hoe diepsinnig ons kan wees nie, maar bloot om ontspanne te wees en dit te geniet. Ek kan nie onthou dat ek ooit gedink het, ons is op enige manier besonders nie. Vir my was ons maar net ouens van die flats wat muziek gemaakt het, waarvan sommige mense hou. Stel jou dus my verbasing voor toe die album en die groep so goed aanvaar het.

raap. Vandaar dat ik goed geraak. Maar ik is deel van een veel grotere zaak. Dag na dag zie ik hoe mensen afhaken en duivels dan op praat. Maar toch voor allemaal heren lieve moet bieteren raken. Lieve zampen zoals het theater. Met doelgoeders en draken. Ons allemaal in afspraken met ons maken. Doe het op die straat en bloed vloeit. Moet ons uitroeien. En alle hatred wat binnen groeit. Moet ons uitsoort en aflos. Dat is een vier binnen met bos. Wat met te veel kost. Nou zeg op een post. En klaar met dingen op mos. Yes, yes.

of is het vanity? Een samenwerking vraag. Charity is voor zo'n expensive suit dat mensen het drie keer ja dra. Wat om willen aangaan is hulle mee min gepla. Maar als de wel is toebeland, dan willen hulle die meeste klaar. Hoekom is het altijd hulle en nooit zij niet? Want nooit hee iemand anders moet ook een tijd uit die zon krijgen. Good times mag nooit voor jou voorbij rijden. Nou wat maakt het voor jou zo special? Get rid of that notion that you're the only important fish in the ocean. You refuse to accept that there's a relation between you and me. You and street kids, you and the land and the sea. The universe is just one big body and we're nothing but cells in it. If you're rebelling it, the body might not

bij je lee heeft die temperatuur lastig met iedereen. En toen is het Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Nou, interessant genoeg, Simone heeft in 1957 dit opgeneem, maar het is eerst 30 jaar later na Chanel advertentie, het dit een Britse top 10 treffer geword. Een groot vertolking, kies soms sy eie tyd. Nou, Billie Holiday, so God Bless the Child, saam met Arthur Herzog Jr. Nou, sy het dit saam met hom geskryf en dit het ontstaan van een rissie of een strijderij waar sy oor geld met haar ma. Een private pijn word hier omskep in een lied oor selfstandigheid. En daarna is het bykie tyd vir summertime, maar eers Billie Holiday op Jazz op RSG.

0: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Zapate. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaarbed gee jy die kans en nog vele meer. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Ga na zaarbraai.co.za en volg instructies daar. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot in Lamb Jams. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswedenskappe. NVDP 0800-006-008.
2: Veelwarm Afrikaanse radio landsluit op 100 tot 104 FM.

0: No, negati di ran aira gara. Ti mamba itu, mama ji hinga hikwe. Cham te teha, te thorum ka teha. Magita ma te thorum ka teha ta kuwa ma yaorta. Nukuwa ma yaorta na te khube a kwe tewe. Ai te kwe a ta kwa, ta kwe ma ta ko te kwe te kham kar hai khube ti kuye ko haka. Ti kuye ko haka ano, nenge no te ehe. Si Rambo, Macara, what a Rambo, Macara, what a no, when a day wokuri, you walk a try to it. I back quick, I quit in a clino. To a thing, mashi, wokuri a chakahua, Guniku a jeho, to a jeho, Jehem, a jawakoheim, a to jarot ala quako kama, tuikakarako tokoekoku. No name, goom ya cotting no mahoi, taco ya cotoro matting no mahoi. Tati cheo ya koti ya gwabatu kuwa ita kwa kaika tiu kwa towe te nyuma kwa tinu. Tise oku tama to wokuri nako kuu ohe. Tama gyama kuti bongo ata kuma dikuru a te edita a. Kieheko te hinyako haa kuwa maham na gyama kwa nwe kwa kateo ma gyama kuti. Humako ata katwa ito kuu nkwai. Aingara tingu yete tangi kapiro chari kui a nako chakara tanu. Ata tete ko wokuri na kuwa te kuje taku kano kia enkala domti o mati kumno tingui tije o kwa tamaka kapero ikoma kwa na kuwa na kuto yako kuto banya tangi
1: okay tangi tangi mungu o mati ra jams kabota mtama te sure maguham mtama ra teo chiri ka kuzu ya tana muri sika na mati no ham a kwa chiri ka kote ane jaku msa kia okia wengine una sure magu
2: bamba piero tingui tao ni shaka. Tony Saka, Kanimatea. Takuna. Teta Tam Tamaha. Ataha. Am Kulima. Ah. Kulim Hanma. Aya Huata. Ame Kulim Kam Hanu. Ataha Tatakwa him. No Ataha. Kuoma Tarekwa. Twana. Takuna Tekri. Nakwa. Triakwa. Nguyakwa. Umakwa. Oh, she told me that no, I don't have to go. Oh, no, yeah, Kamka. Hoy Kamka. Hambeku Kama. A hand darako got dead to Kwanaha. Dark and dead, mamma and mamma. Taba na taba. Niko in the Tamaha. Nikolita, huh? De Kaya de Gwanda. De who are the Gwanda? Niko and go. Charge a bay. Now, he can't get charge a hikwana. Handi takwedi taradishi ho taradishi huwa kutiye taradishi tehe tamkuli ho no ata te tangui yakwa he khan kanim nyoma ko te kwe takri ruho chiki te uhe khara he te uta khon ki he eta mate ha khatule ta ati kan dangi
1: okay kan dangi oh ma jams ka bota te sure mangma platform ten ki kayo ta kwena kana tsehe na motho tsiri ka tsheshu go mwe a ete ma swere ma ha tsie go ema ka ya ga ya ma ka tsiri ka go tswa te mo go tlhamo he ma ete ma ka tsona ta jawo ka go hama ke tla go ra go ta he ni swart ma ka mo go ga te he ma ya ma ko platform ten ke sme drev ka te ta ko platform ke bana ga ya go he ya te ta te go ma tsa tsai ka mana ga bana tsku go ya go tine te he ya ga te ga go en kwe ga menska pekin tle kwe na motho kana tsiri ka tse he na ma ya go ta gana ama de na ma te swere ma go ne go tsma ta ke mo tretem go ya ma dag ma ne ene bana welkom je bo se culture Village waar die kwee mensen, dat is een cultuurdag vier. Wat ervaar meneer vandaag hier zo?
3: Goedemiddag Pere, dit is my baie lekker om hier te wees. Dit, ja, dit, ek ervaar die oud tijd. Ek het twee keer inrij vir oogende, denk ek so en terug aan Sandamse tijd. Hoe ons dinge daar gedoen het, en eindelijk het baie min verander. Die cultuur is nog precies diezelfde. Dit is my mooi om te sien hoe die mense dans, en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle cultuur nog, en dit is my prachtig.
1: En hoe lang is meneer samen met die gemeenschap van Platfontein? En van wanneer heeft meneer hulle geken?
3: Pero jy vra vir my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, dit, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam. En toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare. En toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier. So ek dink dit is ook bietjie 'n ding van... Ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dit is my so lekker om hier te kom. En ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie. Ek kan nie Kwedan praat nie. Maar ek kan hom bietjie verstaan.
1: Laat ons daar bietjie hoor wat meer het.
3: Bamba, nee, ja, Atkwa,
1: Nata,
3: ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan, en dit voel vir my soos my ou familie, as ek hier kom, kom mama kom, my groet vir my, en ons gesels, en ek sien vir Susan Josai, wat ek so lang klas gesien het, dit is soos my broer, wat ek na so baie jare weer sien, ja, soos my baie lekker om hier te wees, en ek dink ook, ek wil vir die mense sê, baie geluk, wat dit organiseer, en wat die traditie en die kultuur lewendig hou, is altyd goed om te sien dat mense belangstel daaraan. Vir al die jonger kinders, hier is baie jong kinders, en is goed dat hulle dit sien. Want vandagse kinders is mos TV, en hulle kry ander kultuur invloede, maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
4: Deo Chirika Chanji, Deo Kumakwa Tekwa, Exka FMCK, Do Darate, Jo Mpungu, No Riano Nduve.
1: An kara kye ko en kwe platform tenge cha kanego de akwana ke tsamske kam ku dotse uru na khoya cha kwa kwa tlewogo a goje ana ya gatina ta go tsa swere mago ga a goje hi tlokema ta go tsa koma go tsa te tlase nego ga ntse tswa go di tsetse di tsamsika nqaka tsuruti a di teo tsiri ka go di teo kam ku tsona kwanye go tie gaji ta go dara go na tmiya ta te mo matha na ta go tena mo go tate di anwo jamja nu ngi te tlase nego ji na di te tsuru nya go ji Ise te kwa kwa nje kuje mungu kutin te kwa wadu kwa wadu klasi niko tin tamakana. Aji, te gyama kateye kuje, te diya kateye kuje. Maki tema te kago veji, te o tukwe ji. No akoje, ke hekta macha wosa kia tena. Xka FM kekariko te, Xka FM chaki bore kagwe. E na e, huwe shi nita haa kwa kwa. No macha kwa kwa narosa ngata akoje nita haa ki. Ti, piyoro musabanga, Xka FM ki. Ke heko, kuhu huwe shi nita. Cha ajuro na kwa kwa yako kukuwa mako, kwa kwa yo. Cha koma takaya kateye kwa, on uru oro. Maga klikere klikere te XK FM a honet in siebe ohe ta hore niege
4: XK
5: hayo ha
6: rook is 'n muur bestuurders daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie dit is 'n muur dik verblindend en dodelik moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie Trek van die pad af, skakel jou waarskuwingsligte aan, wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: FK.
5: Jawa.

0: ontwikkelingskorporasie en dan denk hier geen nu chang is chon iemalig en plenne wanneer ik het gooi Abigail Versace het kan beginnen.
1: Dag dag sure kon ook in Saudia klassen programma zie ki hoe het in Afrika dat is hoe een corporatie zie kun je kaart dus ki hoe het in een kaart die gaan anders in het kam gore anders sure gaan ook wel in dat die hoe we het kam gore wat in Abigail Versace zo het in.
2: Die studenten sê alles het wette gelyk omdat hulle kontrakte en gereelde kommunikasie van die instelling ontvang het. 'N Paar studenten sê hulle wag nou nog vir hulle sertifikate van 'n vorige vaardigheidsprogram in 2024.
3: Some of us were even the household beneficiaries at home. So this is very sad and frustrating.
4: I feel so sad. So sad. You wake up every day, you know you're gonna get paid and then there's this.
5: This thing is affecting us as a youth of Esesbron because we try a lot of, this thing is going to help us with a lot of opportunity, but they didn't even want us to help us.
2: Die sekretaris van die Mzini Werkloosheidsforum, Musa Mushani, sê die situasie is ontmoedigend, veral omdat het so baie studente raak en werkloosheid hemelhoog in die Vrystaat bly.
6: This is really heartbreaking because us getting a call from the learnership is hope that at least some people within our community will be able to find employment and even advance the lives of our children, you know. If we're not working, it means our children's future could be doomed.
2: Die woordvoerder van die Vrystaatse Ontwikkelingskoöperasie, Nana Plaikies, sê hulle wag vir die werkloosheidsversekeringsfonds om die geld oor te betaal sodat die studente hulle toelaas kan ontvang. Ek is Abigail Versace in Wesselsbron.
0: Wanneer dit ja gange so kon dit ja 30 sopa hanga wa sezi mpoke tsa khosi ke tsa mka ke borgo hm e tsege se kamo ke ati tsholi ke bitsa tresel ka tembo no ke min afres to mogombo ito do sila ati ke khokobem
1: Tamita mateki ya hon jao he boriku siu ya kutako te khirika kwe kuima te sete ante ya ha ya khariyate cham tiya ti treso kate mota kuna fristu mangum buta uma te te kukawana ka te daragwe tamen ki seise kam tukona seisiri kwe dam bori he te kumse nyem.

Sedan Nuradin Tagiev met Kor Arab. Yasmin Levy, die Israëlische sangeres wat bakens verskuif deur eeuwe oude Joodse Spaanse muziek van haar voorvaders te combineer met vurige flamenco, gaan vanavond jou vermaak met die prachtige snit Adio Querida. Hier is sy nou.